te nemen waar een ander leeg wil. Kapotheid en kapot te maken. Eindeloze voorrecht, geboorterecht, onrecht. Maak me schuldig aan de ruimte die ik mag. Voorrecht, geboorterecht, onrecht. Om in te nemen waar een ander leeg wil. Kapotheid en kapot te maken. Eindeloze voorrecht, geboorterecht, onrecht. Maak me schuldig aan de ruimte die ik mag. Voorrecht, geboorterecht, onrecht. Om in te nemen waar een ander leeg wil. Kapotheid en kapot te maken. Eindeloze voorrecht, geboorterecht, onrecht. Maak ik mij schuldig aan de ruimte die ik inneem. Voorrecht.